Goedemorgen, welkom bij de ochtendeditie van de Concertzender. Tot 10 uur vanmorgen minder bekende muziek, zoals van de Engelsman John Abraham Fisher. Onze eerste kandidaat is David Peterson, een Nederlands componist van Duitse origine. Hij was actief tweede helft 17e tot midden 18e eeuw. Hier zijn een paar speelstukken van hem. Dat zijn sonates voor viool en basso continuo uit 1683. U hoort het ensemble B-Rock XS met sonates dus van David Peterson.

Het in België gevestigde orkest B-Rock XS speelde 3 speelstukken uit 1683 van de Nederlands-Duitse componist David Petersen. We verplaatsen ons nu naar de Engelse componist John Abraham Fisher. Hij was actief tweede helft 18e eeuw. Niet alleen componist, maar hij was ook een virtuoos violist en dirigent. 3 symfonieën gaat u van hem horen. Allereerst nummer 1 in F groot met het Tsjechisch Philharmonisch Kamerorkest Pardubice en klavicieniste Petra Zedarska. Muziek dus van John Abraham Fisher.

In een serie van drie was dit de derde symfonie in S-groot van John Abraham Fischer. Met het Tsjechisch Philharmonisch Kamerorkest Pardubice. Soliste was de klavissiniste Petra Sedarska. In de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Op onze website concertzender.nl vindt u alle informatie over de namen van orkesten en solisten. Gaan we naar de Earl of Kelly. Hij was de zesde graaf van Kelly in Schotland. Hij was een verdienstelijk violist en componist. Zijn stijl wordt omschreven als luidruchtig, vlot en vol enthousiasme. Veel van zijn werk is helaas verloren gegaan. Maar hier is zijn sonate voor twee solo-instrumenten en basso continuo nummer 6. David McInnes dirigeert Concerto Caledonia in werk van dus deze Earl of Kelly.

Dat was Concerto Caledonia in deze sonate voor twee solo-instrumenten en basso continuo van The Earl of Kelly. In de ochtendeditie van de Concertzender elke dag van 7 tot 10. Meestal hoort u op die tijdstip klassiek, maar houdt u bijvoorbeeld ook van jazz, dan komt u op zaterdag zeker aan uw trekken. Kijk op onze website concertzender.nl. Terug naar The Earl of Kelly. Hij schreef ook verschillende strijkkwartetten. U hoort er nu twee door Concerto Caledonia.

Leden van Concerto Caledonia speelden twee strijkkwartetten van The Earl of Kelly. Dit laatste kwartet stond in A groot. Ook uit Schotland kwam John McEwan, geboren 1868, overleden 1948. Componist en voormalig directeur van de Royal Academy of Music. Zijn Rhapsody, Prince Charlie, werd in 1924 gecomponeerd als een sonate voor viool en piano. In 1941 orchestreerde hij de sonate. Alexander Platt dirigeert nu de Scottish Chamber Orchestra. De soliste is violiste Rachel Barton Pine. Rhapsody dus van John McEwan.

Violiste Tamsin Whaley Cohen was de soliste in The Lark Ascending van Rafe Vaughan Williams. Het orkest, The Orchestra of the Swan. Tot slot van onze ochtendeditie van vandaag een suite voor sopraan, fluit en strijkorkest opus 18, getiteld Go Little Book van de Engelse componist Robert Milford. Twee solisten, de sopraan Caris Lane en fluitist Julian Sperry. Begeleidend orkest, de Guildhall Strings.

En dat was Go Little Book, de suite voor sopraan, fluit en strijkorkest, opus 18 van Robin Milford. Met de sopraan Carrie Lane en fluitist Julian Sperry. En Robert Salter, hij dirigeerde de Guildhall Strings. Het slot van de ochtendeditie hier bij de Concertzender, deze week samengesteld door Egbert Randewijk. Bedankt aan Muziekweb. Morgenochtend vanaf 7 uur zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe editie. Met dan onbekende namen als Egidio Duni en weer adellijke componisten. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgen.

Bij de Concertzender luistert u nu naar Sanssouci. Vandaag horen we Mozart van een minder bekende kant. Of beter gezegd, van twee minder bekende kanten. We belichten zijn dansmuziek en zijn liedjes voor de lol. De dans- en feestmuziek wordt nu zelden meer gespeeld, maar tijdens zijn leven verdiende hij er goed mee. Duizenden moeten het hebben gehoord. En vooral tijdens carnaval was dat het geval. We beginnen met muziek voor een pantomime uit 1783.

Dat waren delen uit Mozarts muziek voor een pantomime, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Bij een pantomime kijkt het publiek naar acteurs die iets uitbeelden. Maar met carnaval wilden mensen vooral zelf dansen. En daar moest ook muziek voor komen. Stapels dansmuziek heeft Mozart geschreven. Vanouds was de belangrijkste dans het menuet, de dans van de adel. Omdat de samenleving in deze tijd democratischer werd, kwam ook de volksere contradans in de mode. Hier komt een voorbeeld van allebei.

U hoorde twee dansen door het Mozarteum Orkester Salzburg. Eeuwenlang bleef het verborgen, maar sinds de film Amadeus weet iedereen het. Mozart was gek op poep- en pieshumor. En dat werkte ook door in zijn composities. Mozart was prima in staat ingenieuze kanons voor wel 6 stemmen te schrijven en die vervolgens teksten mee te geven als Leck mich im Arsch. Andere kanons gaan over hondenstront in het prater of schelden iemand uit. Maar er zijn ook onschuldigere teksten en dan wel niet zelden in Weens dialect. De muziek is altijd vrolijk en afwisselend. U zult zich dan ook niet vervelen als deze scabreuze gezangen de komende minuten klinken.

Dat waren 14 madrigalen van Engelse componisten, uitgevoerd door ensemble Alerion. Het laatste madrigaal was Witness Ye Heavens van Giles Farnaby. Dit was Zwerven door de Renaissance. De speellijst vindt u in de gids op concertzender.nl. Johan van Veen stelde dit programma samen.

Welkom bij World of Jazz Live. We eindigen straks de uitzending met twee nummers tijdens een concert van 3 december vorig jaar door het Oene van Geel Octet in de Verkadefabriek in Den Bosch. Eerst het concert van 19 juli vorig jaar door het Twitching Eye Trio, bestaande uit Achim Heine, Jasper Goedman en Marijn Korf. Alle drie percussie. Luister naar het eerste nummer tijdens dit concert, getiteld Endless Delay, door dit Twitching Eye Trio, de drie percussionisten. Ik noem ze nog een keer: Achim Heine, Jasper Goedman en Marijn Korf.

Dat was het eerste nummer, Endless Delay, tijdens het On The Roof concert in Amsterdam-Noord door het Twitching Eye Trio van 19 juli jongstleden. Het concert ging verder met de nummers Blue Meringue, Komodo, Yasu en Facepalm door de drie percussionisten Achim Heijnen, Jasper Goedman en Marijn Korf.

Je hoorde zojuist Blue Meringue, Commodore, Yasuo en Facepalm. Een en ander tijdens het On The Roof concert in Amsterdam-Noord, 19 juli vorig jaar. Nog twee nummers zijn er te beluisteren van dit concert, namelijk Heavy Teddy en Toegift door datzelfde Twitching Eye Trio, met de percussionisten Achim Heijnen, Jasper Goedman en Marijn Korf.

0: Lang nadat de dichter overleden is, leeft zijn werk voort. En dat geldt zeker ook voor Charles Trenet, die dit uur centraal staat bij de Concertzender. Het is vandaag 18 mei, precies 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Zo'n beetje alle grote chansonniers van na de oorlog hebben hem als voorbeeld gezien. Van Brel, Brassens en Aznavour tot en met Gainsbourg en meer recentelijk Patrick Bruel. En ik zei het al eerder, hij wordt nog altijd vooral geassocieerd met het vakantiegevoel, omdat hij vaak van die vrolijke liedjes zong, omdat hij populair werd in de jaren waarin de Franse arbeiders voor het eerst recht kregen op vakantie en doorbetaling tijdens de vakantie. En omdat hij af en toe ook zong over vakantieachtige zaken, zoals bijvoorbeeld de Route Nationale 7, de doorgaande weg naar het zuiden via Lyon, Valence, Avignon enzovoorts, waarover vanaf medio jaren 50 steeds meer Franse auto's naar de Côte d'Azur reden. Al die vakantiedrukte, daar had hij trouwens zelf nogal last van, Charles Trenet, want zijn landgoed bij Aix-en-Provence, dat werd op een gegeven moment doorsneden door een autoweg. En daar was hij niet echt blij mee, hoewel het geruis van die auto's op de achtergrond hem, zei hij later, deed denken aan de zee. Dus hij had er wel vrede mee, toch.
1: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7.

De Arme Antoine, bezongen door Charles Trenet, een opname uit 1962. Hij raakte toen een beetje uit de gratie. De Amerikaanse popmuziek veroverde in die jaren de radio, de rock en roll. Trenet had daar weinig goede woorden voor over, voor die nieuwe muziek. Hij vond dat muzikaal gezien een enorme stap terug. En hij beklaagde zich er later ook over dat jonge artiesten er vaak uitzagen als overjarige cowboys. En zo klonken ze ook. Tot overmaat van ramp verdween Trenet in 1964 een paar weken achter de tralies op verdenking van een zedenmisdrijf. Hij werd daarvan beschuldigd door een voormalige medewerker die hij ontslagen had en die zelf zeker niet van onbesproken gedrag was. Maar als homoseksueel moest je in die jaren nog zeer op je tellen passen, dat bleek maar weer. Begin jaren 70 kwam Trenet, die toen al achter in de 50 was, weer sterk terug. Hij trok weer volle zalen, oogste veel succes en schreef weer een aantal sterke nieuwe liedjes, zoals Fidel, waarin hij terugblikt op zijn vroegste jeugd in Narbonne, in zijn geboortehuis aan het spoor.

à la Gare de Perpignan, zong Charles Trenet in 1973, want hij bracht zijn vroegste jeugd door in Narbonne, ik zei het al eerder, maar na de scheiding van zijn ouders en een tijd op een internaat, dat waren geen gelukkige jaren, bracht hij zijn verdere jeugd door, en toen ging het weer wel goed, in Perpignan, waar zijn vader zich gevestigd had als notaris. In 1975 kondigde Trenet zijn afscheid aan, maar in de jaren 80 en 90 deed hij af en toe weer van zich spreken. Hij bracht ook nog een paar goede cd's uit met nieuw werk, zoals in 1992, hij was toen 79 jaar oud, Mon cœur s'envole. Daarop staat onder meer dit mild kritische liedje over intellectuelen met hun studeerkamerige droom. Trenet die was intelligent genoeg en hij had ook wel literaire aspiraties vroeger. Maar het al te hoogdravende, daar moest hij niks van hebben. Hij beperkte zich liever tot het schrijven en vrolijk zingen van liedjes.

0: Intellectueel.
1: Mais oui.
2: Dit programma is alweer bijna ten einde. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Ik heb ter voorbereiding met veel plezier een van de nieuwe biografieën gelezen die is verschenen. Charles Trenet à ciel ouvert van Jean-Philippe Segault. Nu tot slot van dit programma een lied van zijn allerlaatste cd die hij in 1999 uitbracht op 85-jarige leeftijd. Les poètes descendent dans la rue. Hij trad dat jaar ook nog op, opnieuw met veel succes, maar het was wel voor het laatst. In het jaar 2000 kreeg hij een hersenbloeding die hem halfzijdig verlamde en het jaar daarop overleed hij, 19 februari 2001, 87 jaar oud. Hier is Le Voyage de la Vieille. Tot volgende week.
3: Dans une maison vide, madame compte ses rides devant sa vieille psyché. Mais on frappe à la porte, entre la bonne morte, on lui dit approchez. Toutes les deux s'approchent et se font des reproches de maison mal tenue.

Dit is Mambo. Vanavond het tweede van drie delen over de muzikale, grensoverschrijdende carrière van pianist-componist Alfredo Rodriguez. Geboren in Havana in 1936, een klassieke pianoopleiding, de verhuizing naar New York City, waar hij bij een uitgebreid aantal orkesten speelde en componeerde. Probeerde het in Miami, waar hij met een groot orkest zangers als Vincentico Valdés begeleidde. Maar hij wilde er weg en na drie maanden kon hij zijn contract verbreken. Eerst speelde hij in de charanga van José Fajardo, die nog op 28 september in Mambo te horen was. In New York kwam hij weer samen met Cubaans percussionist Patato en samen maakten ze Ready for Freddy.

Ready for Freddy met pianist Alfredo Rodriguez en de legendarische Cubaanse percussionisten Papaito, Orestes Bilateau, Virgilio Martí, Julito Collazo en Patato Valdés.

Alfredo Rodriguez met zijn Ready for Freddy, met Puerto Ricanen Nelson González op tres en Bobby Rodriguez op bas. Met nog een Cubaan die al in de jaren 30 naar New York was gekomen en er zijn Conjunto Son de la Loma had, Armando Sánchez, nam pianist Alfredo Rodriguez een plaat op.

Alfredo Rodriguez bij Son de la Loma van Armando Sanchez. Samen met alweer een bekende Cubaan, New Yorker José Mangual Jr. en zijn orkest, werd de compositie van Chano Pozo en Dizzy Gillespie gespeeld.

Met alleen de ritmesectie van de Giants, Pete Jolly, Ralph Pina en Shelly Mann, in I Only Have Eyes For You en My Heart Stood Still door de Giants.

Tot slot, weer een blokje van twee stukken. Shorty Rogers and His Giants met Jimmy Giuffre op tenor en klarinet. En Stan Getz, ondersteund door de ritmesectie van de Giants. Autumn in New York en I'll Remember April.

lips could move and talk, and yet my heart stood still. But not a single word was spoken, I could tell you knew. Dit is het Great American Songbook. Ik ben Ineke Heiliger, welkom. We gaan door met een serie over de muziek van de grote vijf. De vijf belangrijkste componisten van het Great American Songbook. Geboren in de 19e eeuw. En we kijken welke stukken van deze componisten nog in de 21e eeuw worden gespeeld. En we zijn toe vandaag aan George Gershwin. Jacob Gershwin. Een van de vier kinderen van Rose en Morris Gershovitch. Russische joden die naar Amerika emigreerden en hun naam van Gershovitch in Gershwin veranderden. Jacob veranderde op zijn beurt de naam in Gershwin en zijn voornaam in George. Israel, de 2 jaar oudere broer van George, was journalist en zou vanaf 1924 als Ira Gershwin alle vaak briljante lyrics van de songs van zijn broer gaan schrijven. Twee talentvolle kinderen door vooral George was enorm talentvol. Niet alleen een componist van zowel klassieke werken die nog heel veel worden gespeeld, als van die songs uit het Great American Songbook, maar ook een uitstekend pianist die zijn eigen pianoconcerto vaak in Carnegie Hall heeft gespeeld. Bovendien was hij een succesvol schilder, goed in allerlei sporten. Ja, en dan was hij ook nog eens een goed danser en een graag geziene gast op feestjes. Een succesvolle man met vele talenten. De korte levensbeschrijving die ik heb gemaakt staat achter de tracklist van elk Gershwin-programma. En dat worden er misschien wel 3 op de concertzender. We beginnen in 1919. Swanee schreef hij toen en het was een hit voor Al Jolson. De lyrics waren nog van Irving Caesar, een beetje minstelshow, een beetje heimwee naar het zuiden. Ik was eigenlijk verbaasd om het nog te vinden. Maar Patty Austin zette het in 2007 op Avant Gershwin. De WDR Big Band begeleidt het en Michael Ebeen staat ervoor en maakte de arrangementen. Swanee.

We luisterden aansluitend naar Do It Again. Dat schreef Gershwin in 1922. En voor een Broadway show, van die revues waren dat. Buddy De Silva schreef de lyrics. Dus als Champion Fulton op haar album Flying High, Still Soaring. En dat is dit jaar uitgekomen. In 1924 schreef hij Somebody Loves Me. En dat was voor een revue op Broadway. En dat heeft een verse dat door Hillary Cole op Sophisticated Lady uit 2021 ook werd gezongen. Ze zingt het alleen nu in een driekwartsmaat, dat is niet oorspronkelijk. Leuke begeleiders waarvan ik even alleen de naam van de tenorsaxofonist noem, Chris Byers, omdat ik hem heel goed vind. Maar ook alle andere begeleiders zijn heel fijn. En je vindt ze allemaal in de gids, want dat doe ik altijd, dan zet ik ze allemaal bij. Somebody Loves Me.

Hillary Cole was dat. 1924, dat is eigenlijk de start van een explosie van Gershwin's songs. Alleen al voor de musical Lady Be Good, die toen uitkwam, zijn er 4 songs die ik vond nu uitgevoerd in de 20e eeuw. Ik begin met de titelsong die dan Oh Lady Be Good heet. Ik vond het op een album We Love Ella, een album uit 2007... waar allemaal vocalisten de bekende songs van Ella zingen, en daar werd het opgezongen door Diane Reeves. En net als Ella kan zij heel goed sketten. En daarna Little Jazz Bird, niet zo heel bekend, niet zoals Lady Be Good natuurlijk. Josie Falbo, ze zet het op Taylor Street uit 2008... en ze doet het met een fluitist die John Negus heet. En dat zijn specials die daar helemaal zijn geschreven, samen met fluit, met citaatjes uit andere stukken ertussen. En het gaat ook heel hoog. Het lijkt wel een coloratura. Oh Lady Be Good en Little Jazz Bird.

Fascinating Rhythm zat ook in Lady Be Good en is natuurlijk een heel bekende. Niet zo makkelijk trouwens met die wisselende accenten erin om te zingen. Dit is Tutu Buane. Ilanga heet het album waarop het staat uit 2014 en ze doet het onder andere samen met haar echtgenoot de pianist Ewout Pierreux. En dan al tenslotte uit Lady Be Good, The Man I Love. Dat wil zeggen uit Lady Be Good, het is eruit gehaald toen Lady Be Good in première ging. Dat gebeurde wel vaker en dan werd zo'n song later in een andere musical gezet. Maar het was daarvoor geschreven, dus ik doe hem erbij. Dit is Veronica Swift, This Bitter Earth uit 2021 en Emmett Cohen is de pianist.

Je hoorde Stingaloon van Dead Eye. Dead Eye treedt niet alleen op in Nederland, maar ook in Duitsland. Hier is een opname uit Jazz Schmiede in Düsseldorf. De opname is van 14 april 2023. We luisteren naar het nummer Dead Eye.

toren blikkert in de zon. Langsheen de open velden, door het eeuwig groen der weiden, loopt het oude wagenpad zijn weg doorheen de mullegrond.

Nooit iets was veranderd en de tijd had stilgestaan. Dorpsstraat ligt verlaten in de schaduw van de huizen. Alleen een trage fietser maakt krassen in het grind.

Dat waren Edith Piaf en daarna Jef van Uitzel. Een grootheid nu uit Wenen, zangeres Greta Keller. Ze werkte over de hele wereld, ook als actrice. Ze zat in Hollywoodfilms en televisiedrama en werd in haar hoogtijjaren de Great Lady of Chanson genoemd. Er is wel gezegd dat ze zong in een stijl die leek op wat Marlene Dietrich deed, met wie ze in Wenen ooit nog tegelijk op de planken had gestaan. Maar in feite was het andersom. Het was Dietrich die haar zangstijl modelleerde naar wat Greta Keller deed. We horen haar in een lied waarin wordt beweerd dat liefdesgeschiedenissen meestal niet waar zijn.

Barry Como, 1955, toen er een mambo-rage door de hitlijsten woei. En Como zich daar met dit nummer uitstekend tussen wist te manifesteren. Laten we nog maar even bij de samba blijven. Blame It on the Samba door de keizerin van het Hammond-orgel, Ethel Smith, samen met de Bando Carioca.

de keizerin van het Hammond-orgel, Ethel Smith. We moeten alweer gaan sluiten. Dit was het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg. Voor de techniek zorgde Willem van Schip. En de tijd die nog rest is voor Al Cohn.

Welkom bij Jazz Piano, het programma over 88 toetsen en improvisatie. Deze keer besteden we aandacht aan twee pianisten die net docent piano zijn geworden aan het Conservatorium van Amsterdam in de jazzafdeling. Dan heb ik het over Timothy Benchet en Xavi Torres. Dit is natuurlijk alleen een aanleiding om hun muziek te delen. Ze zijn beide zeer de moeite waard als pianist en improvisator. Ook geven we aandacht aan de onlangs overleden Abdullah Ibrahim, ofwel Dollar Brand. We beginnen met Timothy Benchet. Hij maakte recent een trio-cd met Cas Jiskoot op bas en Joran Vroom op drums. Ik volg Timothy al jaren en ben groot fan van zijn spel. Hij heeft een indrukwekkende sound en een grote intensiteit als improvisator. Ik hoor een soort volwassen ernst in zijn spel, totale commitment aan muziek. Wat er nog aan ontbrak was een opname van een eigen project en dat is met deze opname mooi ingevuld. We draaien van Timothy twee stukken, Quaida en So In Love van Cole Porter.

Xavi Torres is een enorm kundige pianist en improvisator. Inmiddels heeft zijn carrière zich uitgestrekt buiten Nederland en Spanje. Bij hem hoor je altijd een soort warme lyriek, een romantiek, die duidelijk afkomstig is uit de Catalaanse warmte. Hij combineert dat met een open mind, waardoor hij met veel verschillende muzici een goede dialoog kan voeren. Zijn eigen studie in Amsterdam heeft hem duidelijk geïnspireerd om zich zo veelzijdig te ontwikkelen. De briljante pianist brengt een niveau van beheersing dat lijkt op wat klassieke pianisten nodig hebben in de veeleisende klassieke muziekcultuur. Zijn recente cd Amsterdam Magic bestaat uit duo's met muzici uit de Amsterdamse scene. U hoort van Xavi Torres nu Fuensanta met zangeres Fuensanta en Julia met violiste Julia Philippens.

Abdullah Ibrahim, eerder bekend als Dollar Brand, was afkomstig uit Zuid-Afrika. Hij was de leider van de multiraciale groep The Jazz Epistles met onder andere Hugh Masekela. Hij ontvluchtte de apartheid in 1962 en woonde een tijd in Zurich. Onder supervisie van Duke Ellington nam hij zijn eerste trioplaat op. Zijn stijl wortelt in de muziek uit Zuid-Afrika. Gospel, blues, waarbij herhaling van materiaal en groove een wezenlijk deel uitmaakt van de muziek. Uiteindelijk woonde hij deels in New York, Zuid-Afrika en Zurich. Hij speelde met onder andere John Coltrane, Ornette Coleman en Don Cherry, Sonny Murray, Johnny Diani en Elvin Jones. Later in zijn carrière werd zijn muzikale taal eenvoudiger, meer geconcentreerd en intens. U hoort van hem nu Selby, that the eternal spirit is the only reality, African piano, Round Midnight.

0: Tot zover de muziek die we opnamen op 30 maart jongsleden. En we, dan bedoel ik natuurlijk voornamelijk Wijnand de Groot, de opnametechnicus van de Concertzender. En wil je alle namen van het team van de Pocket Concerts een keer voorbij zien komen, ga dan naar dat YouTube-kanaal. Pocket Concerts, onderliggend streepje NL. Mijn collega in InJazz, Mark van Schaik, sprak met Efraïm en Rembrandt. En dat gesprek ga je nu horen.
1: Rembrandt, Efraïm. Mooi optreden. Eerste vraag die bij me opkomt is, hoe vaak hebben jullie dit repertoire al gespeeld samen?
2: Dit repertoire nul keer volgens mij. Hè?
3: Nou, vanochtend even hè? Ja. Op het conservatorium.
2: Heel even,
3: even doorgespeeld.
2: Ja.
3: En dat vinden we natuurlijk ook het leukste, om het niet te veel van tevoren gedaan te hebben. Zodat we een beetje kunnen kijken wat gebeurt er op het moment.
2: En dat is aan Efraïm ook wel besteed. Het is natuurlijk een heerlijke, avontuurlijke man en speler waarmee je velerlei diepe zwembaden in kan duiken zonder reddingsboei. Dus volgens mij geen van de dingen hebben we eerder gedaan. Vandaag toch? 050 niet.
3: We hebben misschien dat langzame nummer Chipmunk hebben we ooit. Ja, dat is wel een mooi verhaal natuurlijk, Raymond. Want eigenlijk heb jij mij daar een beetje de coronatijd doorgesleept. Want jij had een serie. Een concert in het Bimhuis waar je mensen kon uitnodigen. Volgens mij deed je een serie van die concerten. Op andere plekken ook nog. Nou, het staat me alleen bij dat wij speelden in het Bimhuis en dat jij vroeg van kon je een stuk meenemen. En toen was dat Chipmunk.
2: Ja, ja.
3: En dat is misschien de eerste keer en de laatste keer dat we het gespeeld hebben tot nu.
2: Ja, dus in de coronatijd dus. Dus dat is wel een jaar of 5 geleden.
3: Dat is 5 jaar geleden.
2: Ja. Ja. Verder inderdaad allemaal vers van de pers.
1: Ja. Jullie hebben niet veel opgenomen ook samen, toch? Of vergis ik mij?
2: Eén album natuurlijk, hè? Ja. De Standards Collection Volume 1.
1: Dat is ook alweer 4-5 jaar geleden? Of?
2: Ja. Had jij dat nog even?
3: Het is aan het einde van corona, kan ik me herinneren.
2: Okay.
3: Of iets vergelijkbaars. Ja, dat is 1 jaar of 5 geleden. Wij hebben natuurlijk ook op een prachtig album van Vincent Planja gespeeld.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Misschien wel zijn debuutalbum, als ik me niet vergis. Spelen wij samen. En wellicht niet vaker, maar we hebben natuurlijk wel de jaren heen heel veel samengespeeld.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Is dit duo dan voor jullie meteen heel vertrouwd? Of is het ook avontuurlijk en onwennig af en toe? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, volgens mij is het een beetje wat je gewoon met menselijke gesprekken ook kan hebben, toch? Dat ook de luisteraar zal zich wel voor de geest kunnen halen dat als je echt een 1-op-1 gesprek hebt, wat dit dan toch is, als duo. Weet je ook uit je persoonlijk leven wel. Oh ja, met die vriend gaat het vaak daarover. En met die vriendin die onderwerpen. En daar voel ik me zo en zo bij. En wat ik hier heel leuk aan vind, is dat het zo'n natuurlijke soort van flow heeft met Efraïm. Dus als ik hem begeleid. Ik heb als pianist ook natuurlijk een begeleidende rol. Dat je echt een continu gevoel hebt dat het een op en neer gesprek is. Hè? En niet een monoloog van een van de twee. Voor zover je dat een gesprek kan noemen. Maar dus het doet me heel erg denken aan andere menselijke processen. En dat hebben we eigenlijk, dus als we elkaar zien, ook wel meteen allerlei onderwerpen om te bespreken. En dus dat loopt best wel natuurlijk qua energie.
3: Hmm. Ja, nou ja, wat ik mooi vind aan met spelen met Rembrandt, dat er altijd een voor mij een veilige balans is tussen eigenlijk met elkaar connecten, zullen we maar zeggen. Maar ook de vrijheid om een gesprek, zullen we dan maar even als we in die metafoor blijven, een hele andere wending te geven. Een hele gekke wending. Hm. Ja, dat wil je natuurlijk ook, dat je eigenlijk elkaar blijft verrassen. Ja, dat zijn we, volgens mij zijn we er allebei naar op zoek.
2: Zeker.
3: Ja. Ja, een duo verband geeft je natuurlijk ontzettend veel ruimte om dat te doen.
1: Ja, het was te horen. Ja, Chipmunk is al even benoemd, 050. Wie heeft dat voorgesteld? Of hadden jullie dat allebei al?
2: Het was mijn voorstel. Ik vind inderdaad die plaat 050 van de Plocktones ernstig te gek. Mm-hmm. En toen opperde ik het aan Efraïm. En Anton Goudsmit, weet het trucje is, die appte heel snel. En die maakte volgens mij de grap ook. 070, ik uit Den Haag, min 020, Efraïm uit Amsterdam is 050. Mm. Het zal bedoeld zijn voor Groningen, vermoed ik. Maar ik vond het altijd een ontzettend aansprekend stuk. En dat heeft Efraïm eerder opgenomen dan met gitaar. En best wel

0: stevige drumpartij van Martijn Vink. En om het in zo'n duo-setting te doen, dat vergt van mij best wel wat om dat op de piano te doen werken. Dus we doen een iets andere afslag dan dat ze op dat album hebben. Maar het is ontzettend uitnodigend. Zowel akkoordenschema, die super simpel is. Maar daardoor ook heel uitnodigend. Dus ik was heel blij toen Efraim zei van, ja, 0,50. Ja, goed idee.
1: Ja. Heel leuk. Het is een stuk natuurlijk wat wij met de Ploktones heel veel gespeeld hebben. Wat dan inderdaad heel anders klinkt. En dat vind ik wel het mooie natuurlijk ook van jazzmuziek. Dat je stukken kan pakken. Nou, we hebben natuurlijk, misschien dat je daar nog op terug wilde komen, ook net telkens weer gespeeld. Als je dat niet wil, dan knip je dat uit het interview.
2: Dat wil ik zeker. Dat voor het laatst.
1: Ja, maart, exact. Maar, en het leuke is natuurlijk ook dat je merkt van, met elke bezetting, maar ook nog sterker, elke dag klinkt een stuk dan weer heel anders. En heeft het een hele andere betekenis ook wel. Leuk dat Anton daarop kwam, maar dat 0,50 en een sommetje is van Amsterdam en Den Haag. Dat is wel leuk gevonden. Ja. Ja, houden we erin. Ja.
2: Goed, misschien dan even over naar telkens weer. Jullie kregen de vraag natuurlijk om een stuk uit het jazzarchief te kiezen uit het Nederlandse erfgoed. Ik ben heel benieuwd hoe je dan deze Ruud Bosch compositie hebt geselecteerd.
0: Hoewel we er misschien twee hebben gedaan met 0,50 van Anton en dit. Ja. Maar Ruud Bosch is natuurlijk iets langer geleden. Dit stuk heb ik wel een keer eerder opgenomen met Jasper Staps. In een kwartet setting. En Jasper heeft echt zo'n heerlijke Paul Desmond. Weet je wel, alt saxofoon geluid waar je helemaal in wil wonen en wil verdwijnen. Dus dat heb ik toen een keer in kwartet opgenomen. Volgens mij met Paradox Jazz Orchestra, wat Jasper leidt, hebben we het ook gespeeld. Dat heb ik in een heel Ruud Bosch programma gedaan. Ja. Dus eigenlijk toen de vraag vanuit jullie kwam van, kan er iets met een, laten we zeggen, wat historischer stuk uit de Nederlandse traditie gedaan worden. Toen schoot dat Ruud Bosch programma me wel in het in gedachten. Dat hebben we op die Orange Jazz Days gedaan.
2: Precies, ja.
0: Ja, dat waren echt alleen maar Ruud Bosch stukken. Ja. En daar zaten een aantal toffe dingen bij. En er was dan een beetje een zoektocht van, welk van die stukken is dan leuk gespreksmateriaal om samen aan de slag te gaan. En dat hebben we zo aangepakt dat aan het eind van het stukje, waar Willeke Alberti dus zingt, net telkens weer krijg je een bepaalde kleur. En daar zijn we zijn eigenlijk op het eind begonnen. En dan de melodie, we hebben het eigenlijk door elkaar gehusteld. De melodie nog een keer er later bijgehaald. Om echt ook wel een poging te doen, zo'n stuk uit het archief, een soort hedendaagse of een wat actuelere benadering mee te geven.
1: Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Nee. Ja, ik wou dat ik het zelf verzonnen had, maar ik bedoel het stuk dan, hè?
2: Ja.
0: Oké. Nou, daarover is het wel grappig. Dat stuk telkens weer. Normaal gesproken, als je dan vroeger naar de tv keek en in het Nederlands werd het chanson gezongen, is 9 van de 10 keer dat natuurlijk een Frans origineel met een Nederlandse tekst. Ja. En dit is een van de weinige voorbeelden waar het origineel Nederlands is. En daar is later ook een Franse tekst op gezet. Zoals je nu op de Champs-Élysées, wat ik veel ergens loopt. En je zou de Franse versie horen met een mooie musette en een contrabas. Zou je zomaar denken dat het een Frans stuk is. Maar dat is een Netherlands original.
2: Voelt het dan nog een soort van ontheiligend als je het heel vrij zou gaan uitvoeren?
0: Nee.
2: Wil je toch heel dicht bij die melodie blijven? Of?
1: Nou, dat is natuurlijk een hele mooie uitdaging. Want die balans inderdaad, dat is natuurlijk een belangrijk punt hoe je dat doet. Want wanneer is het nog het stuk en wanneer niet? Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat in de jazzgeschiedenis, elke regel die je zou bedenken over wat je moet bewaren in een stuk als je dat uitvoert. Van, de tekst is wel heilig, de melodie is wel heilig. From major to minor. Ik bedoel, waarom niet andersom dan? Ja. Dat zijn natuurlijk heilige huisjes om tegenaan te schoppen. Dus ik zou niet zeggen dat er daar regels zijn waar je aan moet houden. Maar wij hebben wel de melodie bewaard in deze uitvoering.
0: Ja, en ook wat ik net zeg over het programma van Ruud Bosch. Omdat hij, ik heb de man nooit persoonlijk gekend. Maar als je dat hele repertoire speelt, hoor je wel dat het ook echt wel een jazzcat was. Mm. Dus dan sterker nog, denk ik dat hij het jammer zou vinden als je dan Efraim Trujillo in de studio hebt. Ja. En die speelt je stuk, dat er dan niks mee zou gebeuren. Begrijp je? Dat is misschien zelfs jammer.
1: Ja, om niet te technisch te worden, maar dit stuk heeft zo'n noot, wat je noemt de nostalgia noot.
0: Wat is de nostalgia noot? Leg eens uit.
1: De mol 6.
0: Okay,
1: ja. Ja, en dat is er sterk aan dat nostalgia gevoel heeft. En dat is die Mol 6. Nou ja, die kan je. Dat is natuurlijk wel iets dat is soort van het geweten van dit stuk.
2: Daar wil je niet omheen.
1: Nee, daar kan je niet omheen. Nee, die Mol 6 kan niet omheen. Om maar even heel technisch te zijn.
2: Gaan we nog meer van jullie horen in de nabije toekomst? Is dit duo iets wat regelmatig gaat optreden, meer gaat optreden? Hebben jullie hier duidelijke plannen mee?
0: Dat is een beetje ongewis nu, denk ik, op dit moment. We hebben het album natuurlijk uit. Dat is eigenlijk nog lastig te zeggen nu.
2: Omdat jullie ook allebei zoveel werk hebben met jullie eigen bands, formaties, verschillende... Ja. Samenstellingen natuurlijk.
0: Ja,
2: dus.
0: Ja zeker. Ja, ja. Ja.
2: We gaan het zien.
1: Ja, we gaan het horen.
2: Dank jullie wel.
3: Dank je wel. Dat was Mark van Schaik in gesprek met Efraim Trujillo en Rembrandt Frerichs. En voor zover de tijd het toelaat, laat ik je nog wat muziek horen van Efraims plaat Three Part Harmony. Een plaat die hij maakte met Sven Schuster op de bas en Eran haar even gitaren. Maar eerst dank ik je voor het luisteren namens het hele Pocket Concert Team en natuurlijk Mark van Schaik en de medewerkers van Buma Cultuur in Jazz. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog gedag allemaal.

In maart 1985 worden voor de laatste keer in het Lobero Theater enkele solostukken opgenomen. Ze verschijnen in de serie The Tapscott Sessions, ditmaal op volume 11. We horen Wistful Vista, een meditatief stuk van Tapscott.

Een van de vroegere leden van het Pan-African People's Orchestra is bassist en componist Roberto Miranda. Zijn home music ensemble geeft in mei 1985 in het Bing Theater in Los Angeles een concert. Het wordt later uitgebracht door het Franse label Dark Tree. Van Live at Bing Theater horen we het eerste stuk Platform for Freedom. Een compositie van Miranda die door Tapscott van een bijzonder opwindende introductie wordt voorzien. Onmiskenbaar zijn de Cubaanse elementen in Miranda's muziek. In de elfmansformatie zitten onder meer trompetist Bobby Bradford, clarinetist John Carter en fluitist James Newton. In de volgende aflevering van deze reeks over Horace Tapscott hoort u opname uit 1986 tot 1990.

Daar is hij dan, Dutch Jazz. Het nieuwe format, de nieuwe stijl, de podcast, mede mogelijk gemaakt door Tivoli Vredenburg. Ja, wat gaan we doen? U moet gewoon luisteren naar onze verhalen over de jazz van vroeger en nu en de toekomst. En dat allemaal met Koen Witteveen en Rolf Delvels, Dutch Jazz.

0: 15 juli. Mensen, het is bijna zomervakantie. En deze aflevering staat helemaal in het teken van jazz op de camping. Welke jazz moet je nou luisteren als je op die camping eenmaal geïnstalleerd staat? Met je caravan, met je tent, met je huisje, met je familie, met je vrienden. Welke jazz moet je daar luisteren? Ja, Rolf, ik weet niet, wat is jouw kampeerervaring? Ik kan me zo niet voorstellen dat jij ooit in een tent hebt geslapen.
1: Ja, heb ik wel degelijk gedaan, man.
0: Echt?
1: Ja, om mijn 16 al naar Noorwegen. Veel vakanties op camping meegemaakt, echt waar. En zelfs nu vind ik het nog iets hebben. Ik ben nu met een daktent bezig, is wat anders.
0: Dat, ja, is wel...
1: Nee, maar ik vind juist die in de natuur, 's ochtends die rits open, zeg maar, en dan die natuur zien. Dat is toch iets prachtigs, vind ik.
0: Ja, maar dat is het zeker.
1: Wij hopen natuurlijk dat de luisteraar ook bereid is om naar Nederlandse jazz te luisteren tijdens vakantie.
0: Ja, vooral die lange autorit of die treinrit.
1: Nou ja, ik heb erover naast je te denken. Want we gaan de jazz op de camping afsluiten. Wat ga je dan gebruiken? Je hebt zoveel sferen.
0: Ja.
1: En het hangt er ook af waar je bent. Ik bedoel, en als je een puber bent, dan wil je in Spanje alleen maar naar de disco en 's avonds feesten. En dan zit je niet te wachten op deze Dutch jazz die we hebben uitgekozen. Denk
0: je weet het
1: maar
0: niet,
1: als je wakker wordt, hè, of je wordt in IJsland wakker of in Noorwegen. Je opent die tent, je ziet het landschap.
0: Ja.
1: En dat je daar dan, daar heb ik ook een paar fragmenten voor gekozen. Dan Jeroen van Vliet met zijn mooie pianomuziek gaat echt werken 's ochtends.
0: Kijk, over puberteit. Ik weet dat ik op een gegeven moment met mijn ouders nog zo rond mijn 16e, 17e op vakantie ging. En toen reden wij zo een rondje bij het Lago Maggiore in Italië. En wat ik toen luisterde toen Joshua Redman.
1: Kijk,
0: veel.
1: En hoe oud was je toen?
0: Ja, 16, 17.
1: Zo.
0: En dat vond ik dan heel vet. En dan zit je toch in een soort eigen wereld. Zat je een beetje achter in die auto te kijken naar buiten en ondertussen muziek op. En ik koester die moment eigenlijk wel. Dat je zo met elkaar op vakantie bent en muziek luistert. En
1: ik moet eerlijk zeggen. In de trein kan ik beginnen. Hè, toen, ik ben natuurlijk een stuk ouder. De Walkman. Met de cassettes in je rugzak. En dan in de trein gewoon je muziek opzetten.
0: Ja, is
1: en
0: toch
1: dan,
0: te gek?
1: Maak een breaker, trains of helemaal weg. Ja. Ik ben helemaal weg.
0: Nou, en wat ook wel leuk is, in de zomervakantie voor jou. Jij hebt altijd een hele mooie workshop die je dan geeft.
1: Ja, inderdaad.
0: Jij gaat dan altijd met een hele groep die zich kunnen opgeven. Ga jij musiceren, improviseren en een concert geven. Ergens in Frankrijk op een prachtige plek.
1: Ja, ik mag in de kerk repeteren. En dan de einduitvoering is de burgemeester blij. En dan spelen we een aantal stukken.
0: Ja, het is geen jazz op de camping, ook, maar in de kerk gewoon.
1: Ja, in de kerk.
0: Ja.
1: En het is ook zo dat, ik kan me zo voorstellen dat je bijvoorbeeld in de middag op een gegeven moment zet je een ander soort muziek op.
0: Ja.
1: En met een lekkere, ik vind dan zo'n lekkere groove. Als het echt goed ritmisch is. En dan ga je zo horen bij Track and Story. Dan kom je meteen in een hele andere sfeer. En die vind ik heel fijn.
0: Maar als jij dan op een camping was, ging jij dan ook veel muziek luisteren daar? Op de camping?
1: Ja, dat hangt er vanaf. En kijk, je kan natuurlijk, je kan niet hard draaien op veel campings. Zeker een natuurlijke camping, Staatsbos weer. Nee, dan moet je stil zijn. De vogelgeluiden. Maar het is meer zo van in je eigen tent een paar gave muziek opzetten met speakers.
0: Ja.
1: En dan in dat sfeertje komen. En dan is de muziek die we hebben uitgekozen, die is daar heel erg geschikt voor. Maar nogmaals, en dan is het 's avonds. We hebben ook een paar Latin fragmenten. Cabo Cuba. Ik moest nog aan het voetbal denken ook met Cabo Cuba. Die mensen worden zo blij en er is altijd muziek bij betrokken. Ik kan me ook voorstellen dat je dan ga je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ga me met eten bemoeien. Dat je dan even een sfeermuziek opzet. En Latin. Dat je meteen blij wordt.
0: Ik zou je eerlijk verklappen. Ik heb een aantal playlisten die ik gewoon op bepaalde eetmomenten gewoon gebruik. Als ik gebarbecue heb ik gewoon echt een hele fijne playlist.
1: En tijdens het eten of met mensen vind ik het vaak onhandig. Ik zou ook bijvoorbeeld in Jeroen van Vliet of een Gulli Goemansson ga ik niet draaien als je etens hebt. Omdat het eigenlijk meer verlangt dat je dat in je eentje beluistert en ervaart. We hadden Ben van Gelder gesproken over het mediteren. Dat is bijna in die zin magisch dat je in die sfeer komt door daar alleen naar te luisteren. Of met z'n tweeën, maar het is niet zo dat je er even bij gaat praten.
0: Nee, niet alle muziek leent zich daarvoor.
1: Nee.
0: Dat klopt. Dat klopt.
1: Dus. Ja, en op die manier is het een mooie afsluiting, denk ik. En het is ook meteen, het heeft me geholpen om te denken, wacht even. Ik moet gewoon een lekkere playlist meenemen van deze muziek. En dan kan ik zo 's ochtends beginnen. Of ik vertrek bijvoorbeeld 's nachts. Dan is het leuk om die hele rustige. Kijk, 's nachts ga je niet opeens de Cube City Big Band draaien. Ja.
0: Ja, of je wakker blijven.
1: Ja, precies. Maar het is natuurlijk ook mooi om dat sfeertje, bijvoorbeeld de zon op te zien komen en dan die muziek van Gulli Goemansson bijvoorbeeld te draaien.
0: Ja, nou, en wat zo leuk is voor de luisteraars, we hebben inmiddels zoveel mooie playlisten van allerlei mooie afleveringen. Die kun je allemaal terugluisteren. En ja, die kun je gewoon aanzetten. En dat is voor uren aan muziek.
1: Kijk gewoon naar Dutch Jazz playlist. En je hebt inderdaad ontzettend veel muziek. En je kan gewoon doorklikken als het je niet bevalt.
0: Ja. Rolf, ik ben benieuwd. Wat heb jij meegenomen voor
1: Track
0: & Story?
1: Het is tijd voor Track & Story.
2: Dutch Jazz Track & Story.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen, je hebt dan een lunch gehad. Het is mooi weer. Je hoort de bomen waaien. Je denkt aan een gedicht van Marsman. Schuimende morgen, mijn vuren lach drinkt uit ontzaglijke schalen van lucht en aarde, den opalen dag. En dan zet je opeens een muziek neer die de dag gaat veranderen. En dan draaien we dit. Ja. Dan ben ik meteen, dan kom je toch in een super positieve sfeer. Menno, die twijfelt nog even, onze technicus, van kom ik wel in die sfeer. Maar ik wel. Wat vind jij?
0: Ja, dit is een hele fijne vibe. Komt ook wel echt door die Hammond.
1: Ja.
0: Die soort van, maar ook de groove zelf.
1: Mond is goudsmit in directie. Ze bestaan niet meer. Ja, ze bestaan niet meer, maar het was zo lekker. En dat zie je ook live, hè, dat heel veel mensen dit hele lekkere muziek vinden.
0: Ja.
1: Toch een soort, zeg maar, in die simpelheid van de groove is het zo lekker. Dus daar word je blij van.
0: Hoe is deze tune tot stand gekomen?
1: Ja, ze hebben zich teruggetrokken in een klooster in Roosendaal. En ik weet dat de eigenaar van het klooster die zei af en toe dat dit nog goed gaat. Weet je wel? Dus ook tot 5 uur 's nachts en scheven en dan weer spelen. En dan weer. Uiteindelijk hebben ze die plaat opgenomen met z'n drieën. Anton Goudsmit en Siri Directie. En ja, terecht een hele fijne plaat. Maar dit is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld waarvan ik vind, nou, daar kan ik blij van worden. Ja. Zo'n moment in de middag. Of misschien in de ochtend, maar door dit op te zetten wordt mijn sfeer mede bepaald.
0: Ja, en het komt ook wel, het is wel grappig. Hè? In veel muziek is natuurlijk gewoon de approach van welke harmonieën je eigenlijk hoort of de harmonische context. Maar ook gewoon een groove is heel bepalend in of het natuurlijk heel opgewekt is of het juist veel meer melancholisch is. En dit is wel bij uitstek natuurlijk wel gewoon een hele vrolijke, open song.
1: En sluit jij je daarbij aan? Wat heb jij meegenomen?
0: Ja, wat ik heb meegenomen is Psychedelic Love van Sarah Jane. En ja, deze is al wat ouder. Maar dit is wat mij betreft zo'n waanzinnig gruwelijke tune. Die je gewoon op kan zetten eigenlijk de hele dag door in
1: gruwelijk
0: de auto.
1: Voor de oude luisteraar is dus gruwelijk fijn, hè?
0: Ja, ja, eigenlijk als in heel positief. En het is een periode, zij heeft zoveel gemaakt. En zoveel verschillende muziek ook. En zij was een hele toffe groep aan producers en muzici om zich heen. Onder Gino Cochis zat erbij. Maar ook Mano Yeh zaten daar allemaal bij.
1: Ze is nu betrokken bij een musical.
0: Ja. Dus, zij is de hele tijd bezig. Ze doet echt waanzinnige dingen. Het gaat nu ook veel meer richting haar Surinaamse roots. En de tradities die daar binnen zitten. En die vertaald worden in haar eigen muziek. Maar die Psychedelic Love. Ik vind dit, wat mij betreft, heeft dit te weinig aandacht gekregen. Dit is zo waanzinnig goed. Ook nou, als je beseft
1: dat het gewoon al, dat het filmpje verscheen. Dat het, wow, wie is dit?
0: Ja, gewoon qua sound. Qua hoe het geproduceerd is. En ik vind haar stemgeluid is gewoon zo'n waanzinnig unieke sound. En dat terwijl ze ook gewoon te horen heeft gekregen van de KNO-arts ooit. Van ja, jouw stembanden zijn helemaal niet goed. Dit werkt helemaal niet. Je kan beter gewoon stoppen. En dat, ja, zij heeft heel vaak gewoon het advies gekregen om niet verder te gaan met zingen. En zo zie je maar dat je nou ja, toch ook een beetje op je eigen intuïtie moet varen. Want zij heeft gewoon de allergruwelijkste stem. Laten we een heel klein stukje luisteren van Psychedelic Love.

0: Is dit met Gino Cachese geproduceerd?
1: Ja, het zou heel goed kunnen dat deze met Gino is. Of met Eddie Adai op drums. Ik weet het niet zeker meer. Maar het zou ook goed Gino kunnen zijn. Kijk, wat je hier ook gewoon hoort. Het is zo groovy.
0: Ja.
1: Het neigt ook een beetje D'Angelo. Hoor je er eigenlijk ook wel een beetje in. Ja, dit groeft gewoon echt als een molle. En wat mij betreft is het gewoon tijdloos. Of je dit nou over 20 jaar luistert.
0: Kijk ook even naar Humble Heroes, ons YouTube kanaal. Waar wij een interview met haar hebben.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Ja, de derde is toch even naar de ochtendsfeer. Zo zie ik het dan. Of naar de nachtsfeer. Als je echt iedereen slaapt en je wil toch nog wat horen. Of je hebt een mooi uitzicht. Of je bent in de auto aan het mijmeren, aan het filosoferen. En je denkt aan een bepaalde mooie gebeurtenissen. Je denkt, wauw, je ziet het landschap zo veranderen. Dan zou je deze muziek moeten draaien. En Gulli Gubbansson is een bassist die meestal dienend is. Onder andere bij Erik Vloeimans en Jeroen van Vliet ook gespeeld. Altijd zeg maar in dienst van iemand anders. En hij heeft besloten een paar jaar geleden, 2 jaar geleden denk ik, een eigen plaat te maken. En hij komt uit IJsland. En je voelt als het ware dat land zijn invloed heeft gehad op die composities.
1: Mm.
0: En ja, het brengt je meteen in een hele andere sfeer. We gaan even luisteren naar een stukje van Flock of Fjordo.

0: Ja, dwing je tot luisteren.
1: Het heeft echt wel iets melancholisch.
0: Ja.
1: Is Koen Smits op trompet.
0: Zeker.
1: Sowieso ook een waanzinnige trompetist. Wat een sound is dit.
0: En Jeroen van Vliet aan de keys. Ja. Ik kan dit heel fijn in de avond of zo ook naar een concert naar huis rijden. Vind ik dit hele fijne muziek om naar te luisteren.
1: Ja.
0: Beetje in de sfeer, mellow.
1: Ja, dat even. Ja, dat melancholische hoor je hier wel in terug. Het is wel een beetje een soort van filosofisch nadenkend.
0: Ja, je moet het niet op een hele drukke camping draaien. Nee, maar ik vind het 's avonds altijd heel rustgevend. Dus dan is het tijd voor de toffe van Peer.

0: Bij de Toffe van Peer, er blijft namelijk alleen maar fantastische muziek gereleased worden. En wij proberen bij de Toffe van Peer dat te highlighten, zodat jullie het gaan luisteren. En zoals je weet, er is gelukkig nog heel veel meer dan alleen Spotify. Zo ook deze track van Ivan Perotti. En deze staat namelijk niet op Spotify. En dat is heel bewust, want zij hebben eigenlijk een soort statement. Wij willen eigenlijk niet in dat hele algoritme verdwijnen. Wij doen het lekker op onze eigen manier. Dus daarom kun je hem luisteren op Bandcamp, maar ook op Apple Music en zo zijn er nog wat andere plekjes. Maar dit is een track die is gemaakt door Ivan en Effe Adam, trombonist. En zij kennen elkaar bij Candy Dulver. Daar spelen ze heel veel samen. Ze zijn veel aan het toeren ook, zowel nationaal als internationaal. En zij hebben een muzikale klik. En het fantastische met deze beide heren. Ivan die heeft ook bij heel veel andere projecten natuurlijk meegespeeld. Zo ook bijvoorbeeld bij Swain Hammond. Daar zou hij ook van kunnen kennen. Liquid Spirits inderdaad. Het zijn allemaal fantastische bands en projecten waar hij meedoet. En ik vind het ook heel fijn dat er gewoon dan eigen projecten komen. En dat is onder de naam Van. En F heeft deze geproduceerd.
1: Hoe schrijf
0: je Van? V? Hoofdletter A, N. En dit is een waanzinnig gruwelijke tune. We gaan gewoon even een klein stukje luisteren en dan hebben we een beetje de vibe te pakken.

0: Lekker hoor, hè?
1: Ja, en deze tune die heet Feel. En F had dit al een soort klaar liggen. Die was hiermee aan het produceren en hij liet dit horen aan Ivan. En die zei echt van ja, dit is, hier moeten we wat bij schrijven. En Feel is gewoon die track voor die zwoele zomeravond. Die avond die extra lang duurt. Een terrasje, een mooi gesprek op het balkon, een goede wijn. Weet je, het echte leven, daar gaat deze tune over.
0: Heel lekker.
1: Luister hem op Bandcamp. Feel, Ivan Perotti. Ja, en van die zwoele zomeravond gaan we door naar de oude doos.
2: De oude doos.
3: De oude doos.
2: De oude doos.
3: Ja, ja, ja.

0: Ja, de oude doos is natuurlijk toch een stuk muziek waar je eigenlijk niet stil wil blijven staan. Dat je denkt, nee, wacht even, we zijn op vakantie. Positief gevoel, vrolijke noot, bewegen, ook veel plezier. Ook bezinning natuurlijk, maar dan 's avonds, dan zou je zeggen, nou, daar moet je muziek aan. Dan kom je uit bij een stukje Surinaamse muziek. En inderdaad, we moesten eigenlijk meteen lachen toen jij het aanzette. Je wordt er echt vrolijk van.
1: Ja, het is een waanzinnige vibe. Laten we anders daarmee beginnen. Dan heb je gelijk die sfeer te pakken.
0: Ja, daar komt-ie.

0: Ja.
1: Die smeltkroes die Suriname is, we hebben het er vaak over gehad. Ook Rare Grooves, Ronald Snijders, noem maar op. Er zijn zoveel ongelooflijke goede muzikanten, Fra Sound. En ja. Dat hele spectrum wordt eigenlijk, ja, zeg maar, beslagen door de Surinaamse muzici.
0: Ja, we hebben natuurlijk laatst een hele aflevering hierover gemaakt, een special. En wat we hier horen is Stan Lokin. En hij heeft een waanzinnig zo'n muzikaal oeuvre achter zich liggen in heel veel verschillende bezettingen. Hij componeert ook, trompetist. En deze specifieke song, Ti mi condre setti. En dat is Sranan Tongo.
1: Spreek jij Sranan?
0: Nee, totaal niet. Hoewel we trouwens met Typhoon zingen we altijd een heel mooi liedje, Sinia Boy.
1: Daar hebben we van voetel, maar al de long, nou wat pas in mijn troon.
0: Het is ook.
1: Nee, dat is weer een gezegde.
0: Ongelooflijk.
1: Surinaams gezegde. Een hond heeft vier poten, maar niet elke poot kan zijn eigen weg gaan. Ja, is toch een mooie.
0: Ja, dit betekent alleen wel iets anders. Dit is, betekent iets meer als. We moesten natuurlijk wel even opzoeken wanneer mijn land is opgebouwd. En dit is toch wel iets prachtigs voor eigenlijk een veel te jong overleden muzikus, Stan Lokin. Hij is helaas maar 63 geworden, maar een heel mooi muzikaal oeuvre. En als je ook hier naar luistert, de complexiteit die hierin zit, ook ritmisch, maar ook harmonisch. Is waanzinnig fijn om te horen. En ik zou echt gewoon aanraden: zet dit ook gewoon op. Ga hier even in mee in deze hele sfeer. Want het is echt super mooi.
1: Ik zeg, ga naar de playlist en zorg dat de muziek, en zeker van Nederlandse bodem, uw vakantie mede bepaalt. Dat is het eigenlijk. Laat de vakantie stijgen in kwaliteit. Een goede keus van de muziek. Ga er bewust mee om, want het kan echt ertoe doen, wat mij betreft.
0: Ja.
1: En Koen, ik wens jou een prettige vakantie.
0: Rolf,
1: ook
0: Menno
1: de Technicus. We zien elkaar in september. Weer mede mogelijk maar de Tivoli Vredenburg. We hebben nu een jaar lang de podcast gedaan.
0: Ja.
1: Bevalt ons goed.
0: Ja, we vinden het ontzettend leuk. En ik denk ook aan jullie luisteraars. We zijn ontzettend dankbaar dat jullie aandacht geven aan dit programma. En hiermee ook al deze muzici in Nederland. Al die jazzmuzici en aanverwante genres. Daarmee ondersteunen. En dat is ontzettend belangrijk. Want daar hebben we het echt van nodig. Jullie luisteraars. Als we zo na de zomer verder gaan, kunnen jullie natuurlijk ook zelf ideeën toesturen met leuke thema's of belangrijke onderwerpen. En dat kan dan naar dutchjazz@tivolivredenburg.nl. En doe dat vooral, want wij kunnen dat meenemen. Dat inspireert ons ook weer. Dus ja, ga achter die mail zitten. Stuur ons leuke onderwerpen, ideetjes, suggesties. En dan gaan Rolf en ik daarmee aan de slag.
1: En dan zien we elkaar weer in september. Dutch Jazz.

Vanuit de toonzaal in Den Bosch was dit Into Eternity, een project van Marion van Tielzer, bestaande uit 7 verschillende werken van haar hand. Het werd uitgevoerd door Bella Adamova, alt, en een ensemble bestaande uit Marion van Tielzer, piano, Maya Friedman, cello, Michael Hesselink, klarinet, Jacobus Thiele, slagwerk en het Beninfante-kwartet. De opname kwam dus uit Willem II.